Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Met een hart voor Herzelen.
2: Feel the music.
1: Radio Star.

Discount Song. Uw supermarkt voor al uw barbecue specialiteiten. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.

0: wij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk.
1: Je hoort van ons.
2: Radio Star.
1: Radio Star.
3: Goedemorgen.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Goedemorgen.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd, praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en...

0: zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Goedemorgen.

van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag

0: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen.
6: Zekerpieter.be
4: 0470 050 415.
3: Zeker aan Pieter.
1: In het hart van Herzelen.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop alles samen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Goedemorgen, Radio Star.
0: Dit is Studio Sonneveld.
3: Studio Sonneveld.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende. Huh? Morwa? Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor aankoop kan je bij op maak vandaag nog een afspraak. Op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzele heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzele of online op doe-het-zelf-centrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
6: In het hart van Herzele.
4: Radio Star.
6: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star. Come on, guys.

0: discountzonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 PM en 9:00 PM gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. Die informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Studio Sonneveld.
4: Studio Sonneveld.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina. Of mail info aan bea.be.
3: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging

0: ikura.be. Thuisverpleging Ikura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: De muziek zegt alles. Radio.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraal werk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dadde.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dadde?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dadde.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Zeker aan Pieter.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Discountsong? Een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 middags en 9:00 avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
2: Radio Star. Jampie van Vlaanderen.

In 1984 was dit een hit voor Kool & The Gang en vandaag de opener in onze koffiepauze Straight Ahead. Goedemorgen allemaal op deze woensdag 3 juni. We zijn weer aan de midweekse aflevering begonnen. Straks om 12 uur gaat de werkweek weer midden door uiteraard. En dan zal het staarweekend er weer zeer snel aankomen. In dit uurtje wel de weerupdate zoals gebruikelijk halverwege het programma. Zometeen kijken we ook even naar de agenda. En verder heb ik de Jive Bunny voor je mee. Dat is nog zo'n leuk ding. Eind van de jaren 80 een paar grote hits gescoord. Swing the Mood was de eerste, die heb ik mee voor jullie vandaag. Quincy Jones zit er ook in dit uurtje. Madonna heb ik voor je mee. Bon Jovi en zoveel meer de moeite waard om te blijven hangen met nu de Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Goedemorgen.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.

61 jaar terug in het hitverleden met deze van Elvis Presley, de King Elvis Presley, Memphis, Tennessee, in dat fantastische jaar 1965. Net ervoor nog Olivia Dean voor de reclame uit de hedendaagse hitlijsten met Man I Need. We gaan naar de agenda kijken. We kijken al eens even naar volgende week. Maandag 8 juni om 19:30 in de Wattenfabriek hierboven is er een spelletjesavond in de BIP. Wat een spel. Gewoon afkomen. Dat is de boodschap. Dinsdag 9 juni 14:00, dan kan je naar de kaartnamiddag in het kaartnamiddag Okra in het lokaal dienstencentrum in Herzelen. En in het lokaal dienstencentrum in Herzelen kan je ook op woensdag 10 juni terecht voor een spelnamiddag vanaf 14:00.

Jeugdhuis De Wattage, dat is de plaats van afspraak. En inschrijven ook niet nodig, gewoon naar daar gaan en meegenieten van Overkop. Dan gaan we naar donderdag 11 juni om 20 uur. Han Solo, 15 jaar Han Solo met de exclusieve Magnum XXXL Show. En dat in het cultureel centrum De Steenhoven. Voor tickets www.comedyshows.be www.comedyshows.be. Dat is ook het mailadres voor Hans Kools met Zolang de Voorraad Strekt in het cultureel centrum De Steenhoven op vrijdag 12 juni om 20 uur. comedyshows.be voor tickets. En ook nog het volgende, want op zaterdag 13.06 om 20 uur kan je ook nog in het cultureel centrum De Steenhoven naar Jasper Posson met De Eeuwige Jeugd. Ook daar tickets voor via comedyshows.be. Voilà, tot zover de agenda. Dan nu het traditionele drieluikje na de weerupdate. De weerupdate die eraan komt na Madonna met Hollywood, Kate Marshall, Only Crying en deze Living on a Prayer uit 1986. Dit is Bon Jovi hier bij Star.

eerste decade van de Nilies in 2003. Het is dus 23 jaar terug in de tijd met Madonna en Hollywood. Halverwege onze koffiepauze op deze woensdag 3 juni, de midweekse aflevering van de koffiepauze. Net was er ook nog Only Crying van Kate Marshall. En nu tijd voor de weerupdate. Wel, hier en daar kan nog wat regen vallen, maar vanaf de kust zal het droog worden en komt de zon regelmatig in het weerbeeld voor. Toch blijven we onder invloed van lage druk, wat uiteindelijk voor nieuw onstabiliteit zorgt. In de loop van de namiddag ontwikkelen zich verse buien met kans op onweer en windstoten. Voorlopig is het nog redelijk zacht bij 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met nog enkele buien bij een nachtminima rond 13 graden. Morgen donderdag, maar ook vrijdag, verandert er weinig aan het weerbeeld. Er komen zeker ook langdurige droge momenten voor met zon. Maar vooral na de middag nemen de buienkansen telkens toe. Het wordt geleidelijk aan ook wel wat frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Zaterdag begint droog met heel wat zon en dan gaan we wel over die grens van 20, we gaan naar 22 graden. Maar tegen zaterdagavond trekt al een volgende storing langs met regen en of buien, zegt onze weerman Erwin Franks. Allemaal eens nalezen, dat kan je trouwens op zijn sociale media. En deze is er eentje van 43 jaar geleden in 1983. Anneke Christie, ik leef voor jou. Goedemorgen.

Who'll Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival, we noemen zo kortweg CCR in 1970 op deze woensdagochtend in de koffiepauze, de midweekse aflevering die weer stilaan naar zijn einde gaat. Maar dat wil zeggen dat we ook dichter bij 12 uur gaan komen, want om 12 uur dan gaat deze werkweek weer eens officieel middendoor richting het komende weekend, dat dan heel snel gaat aankomen. De reclame zo meteen en nadien Hard, All I Wanna Do Is Make Love To You, maar eerst nog deze Quincy Jones en 1981 I Know Corrida.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzele. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzele, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

Het prille begin van de 90s in 1990, Hard and All I Wanna Do Is Make Love To You. Het is fijn om die hit nog eens terug te horen natuurlijk. Net voor de reclame nog I Know Corrida, dat kwam uit 1981 van Quincy Jones. We zijn weer eens rond op deze woensdag in onze koffiepauze. Bedankt om te luisteren. Hopelijk hebt u er een beetje van genoten. Meteor en Babette met 1 op een miljoen nog richting 11, maar ook deze Jive Bunny en de Master Mixes. Daarvoor gaan we even terug naar het einde van die 80, van de jaren 80, 1989 om precies te zijn. Ze brachten een paar versies uit, maar het begon allemaal met deze Swing the Mood. Zometeen om 1 uur, dan zit er hier onze PDG Patrick de Groot natuurlijk met het Land van de Groot. Hij neemt je mee tot 3. Ik ben er morgenochtend weer om 10 uur. Geniet van de woensdag, tot morgen.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij BEA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: BEA Interieur, wie zoekt, kent BEA niet. Wie BEA kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare?

0: Peter.be
1: 0470 050 415.
2: Zeker aan Pieter.
3: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Bonnie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.

0: Discountsonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsonk.
1: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disney-films. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
2: Goedemiddag.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want op jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, we hebben het.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Goedemiddag.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Feel the music. Radio.

0: discountzonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disney-films. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.
2: Je hoort van ons Radio Star.
3: Patrick de Groot.

In de videoclip van deze plaats zie je de bandleden die op een vrolijke wijze rondcrossen op shoppers en liggend op een rijdend bed gestraald, pure jeugdige energie uit. Ons beginplaat voor vandaag, de Supergrass met All Right, die dit op deze woensdag 3 juni. Welkom bij Radio Star. Een bijzonder goede namiddag. Dit is Bryan Adams uit 1984, Supergrass.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraal werk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
6: Goedemiddag.

De titel van deze plaat is bewust zonder spatie geschreven om het chaotische, ademloze gevoel van toxische relatie te weerspiegelen. Hoewel mensen in haar omgeving haar plaagden met de titel, giet ze voet bij het stuk I love it, I love it, I love it. Je hoorde Bella Kay hierbij staan. Dit is Toto 1988, Pamela.

overheid werd verboden het nummer afkomstig van het album Red in the Kitchen. Behaalde in 1986 nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 en de 5e plaats in het Verenigd Koninkrijk en de 7e plaats in de Vlaamse ultratop UB40, Sing or Our Song. 5, 6, 7, 8 uit 1998, de dames, de Steps.

Dit was een terugblik naar het begin van de jaren 80. Het legendarische album The Election of Love, waarmee deze heren uit Sheffield de popmuziek destijds opnieuw uitvonden. Elegant, theatraal en ongetwijfeld een feest van herkenning. ABC met het allereerste top 20 hit van de Lage Landen, Poison Around. Dit komt uit 2000.

0: klus wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470-050-415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470-050-415.
5: Zeker aan Pieter.
8: Goedemiddag.

Nog voor deze single uitkwam, bracht Madonna het nummer live tijdens de allereerste MTV Video Music Awards. Ze droeg een trouwjurk met een riem met de tekst Boy Toy en rolde provocerend over het podium. Het optreden geldt nog altijd als een van de meest memorabele momenten in de popgeschiedenis, like a Virgin. Dit is nog Clouseau, laat ze me nu toch niet af.

0: winkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Patrick de Groot.
3: Hey!

deze plaat, deze single, de absolute oerknaller van de Nederlandstalige rock'n'roll. Het nummer werd opgenomen in 1959 en uitgebracht in januari 1960. Het schudde destijds nogal de brave Nederlandse en Vlaamse muziekwereld in één klap wakker. Peter Koelewijn met zijn live versie komt van dat dak af. Dit allemaal in het tweede deel hier bij Radio Star. We keren terug naar het jaar 1993. Hathaway met live.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
3: Radio Star. Goedemiddag.

De boodschap van Olivia Dean, de pure eenvoud van verliefd worden op de juiste persoon waar relaties soms troef of ingewikkeld kunnen zijn, maakt deze nieuwe liefde alles moeiteloos. So easy to fall in love. Dit zijn Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy.

De allereerste legendarische openingsregel van het nummer Leave Baby Leave Now That The Day It's Over werd zo iconisch dat de band het later gebruikte als de titel voor hun bekende live album uit 1991, New Sensation van In Excess. Dit zijn de Kreuners, zo jong.

Demasiado Corazón Mingdeville was een invloedrijke Amerikaanse rock- en soulband die bestond van 1974 tot 1986. We gaan verder met de plaat van Calvin Garris en Gregan Boneman met Giants.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf-centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Goedemiddag.

Deze twee waren niet alleen op het podium een duo, maar ook in het echte leven getrouwd. Het sprookjesachtige huwelijk en muzikale samenwerking kregen echter een enorme klap toen hun oudste dochter in 1994 spoorloos verdween in New Orleans. Het koppel overleefde deze tragedie niet en scheidde in 1999. Al treden ze de laatste jaren sporadisch weer samen op voor reunieconcerten. Albano en Romina Power, felicita. Dankjewel om te luisteren hier op deze woensdag 3 juni. We gaan eruit met de plaat van Santana, Hold On. Nog veel plezier met Star, met de collega's. En morgen dan zijn we er weer. Tot dan.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Zoek onze Facebookpagina of mail info@ba.be.
3: BA Interieur, wie zoekt, kent BA niet. Wie BA kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: De muziek zegt alles.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd, praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelfcentrum Herzelen. Heeft het allemaal? Doe het zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, centrum. U zoekt het, we hebben het.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
3: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
4: Goedemiddag.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Zorgnet IQRO, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Nee-Roeteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien. Goedemiddag. Radio.

0: Mocht Gava Rent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent, wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg, salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Domestraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
7: Goedemiddag.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Song.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar en was alom geliefd met haar hartelijke lach en dan weer amusante, dan weer zeer gevoelige liedjes. Margriet Hermans was 72. Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet-dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. In Doornik in Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Letek, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus dan ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verderop. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder meer een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op een bui.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij BA Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar ba.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
2: Zekerpieter.be 0470 050 415.
1: Dat is zeker dat de.
2: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
1: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
2: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: Discountzonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien. Feel the music. Radio.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Levensgevaarlijk!
3: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker al Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
2: Wie dat de?
3: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Zeker dat Pieter.
5: De muziek zegt alles.

0: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
1: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
3: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
7: Feel the music.

0: dessertafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien. Goeie avond.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info.

Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.

0: GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Met een hart voor Herzelen.
6: Feel the music.
5: Radio Star.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Goeie avond. Radio.

In de Traiteur-afdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.

0: mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.